Shoe. Enkel shoe. Ring je telefoon, meisje, ik ben straks te bagen.